0: 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Radio.

disco. It ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: alone. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

one.

0: dikloop.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampij zou dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
8: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
9: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
6: Oog Radio.

0: alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
3: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
2: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
4: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
2: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettingagolo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen.
0: En de dinsdag is weer van ons.
1: Ja, helemaal goed. Zijn we er klaar voor?
0: Hans, kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Daar gaan we. Lange celstraf voor man die moeder neerstak in Groningen. Oud-bestuurders Donar schikken voor 3 ton met curator. En provincie Groningen biedt terreinen aan voor defensieuitbreiding.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 7:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. Helaas heeft mijn slimme kaartje mij in de steek gelaten, maar ik kan je wel het volgende melden. De Berlagebrug die ligt eruit, dus daar kan je helaas niet langs. En ook de Oosterhavenbrug ligt eruit. Moet je daar naar langs met je fiets of met de auto, let vooral goed op. Want je moet heel ver omfietsen of omrijden, dus daar moet je eventjes op letten. En voor de rest kan ik dus, ja, ik kan helaas niks zien op mijn slimme kaartje, want de website ligt eruit. Dus ik kan je nog wel de actuele treininformatie geven. Maar daar kan ik ook kort over zijn. Want alleen bij Nijmegen en bij Schiphol zie ik dat er wat treinvertraging is. En voor de rest rijdt alles lekker door qua treinen betreft. En ik hoop dat over een 30 minuten mijn slimme kaartje mij niet weer in de steek laat. Dan kan ik je namelijk een meer actuelere verkeersupdate geven. Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Natuurlijk. De gemeente gaat de vergunningsduur van marktondernemers verlengen van 15 naar 20 jaar. En dit op nadrukkelijke wens van de ondernemers. Er gaat dus wat veranderen in het marktlandschap van Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: It's a Love Thing van Whispers. En daarvoor hoorde je Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De gemeente gaat de vergunningsduur van marktondernemers verlengen van 15 naar 20 jaar. Dit op de nadrukkelijke wens van de ondernemer.
2: Groningen is de grootste marktstad van Noord-Nederland met 16 wekelijkse warenmarkten. De markten die ook in Haren, Ten Boer en de wijken plaatsvinden vervullen een belangrijke rol in de lokale economie en sociale samenhang. Wel vragen ze om een toekomstgerichte aanpak en om versterking. Verlenging van de vergunningsduur biedt de marktkooplieden duidelijkheid over te investeren in de toekomst. En je hoort wethouder Janette Bosma.
3: Dat zorgt ervoor dat de ondernemer meer zekerheid heeft, bijvoorbeeld om te investeren, maar ook in bedrijfsopvolging bijvoorbeeld. Daarnaast gaan we een criterium toevoegen. En dat criterium is dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt, duurzaam onderneemt, of een lokale binding hebt met deze regio. En de derde aanpassing is dat wij willen zorgen voor een aantrekkelijke uitstraling van de markt. Dus dat we meer een eenheid willen in materiaalgebruik bijvoorbeeld, maar ook in opstelling.
4: Zo wil de gemeente zorgvuldige verdeling van standplaatsen, met een gevarieerd aanbod en met voorrang voor ondernemers die bijvoorbeeld duurzame of lokale producten aanbieden.
3: De markten die zorgen overigens niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen voor een heel levendig geheel. Het heeft een grote aantrekkingskracht en het is ook echt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. En daarbij is het ook een mooie plek waar je lokale producten kan kopen. Dus producten die de boeren in de regio maken, produceren, die kun je hier op de markt kopen. Dus zo heeft het hele veel belangrijke factoren.
4: Verder komen er duidelijke regels voor opstelling, materiaalgebruik en uitstraling.
3: We gaan die regels zo snel mogelijk doorvoeren. En daarbij de bestaande vergunningen die worden ook verlengd. Dus als jij nu een vergunning hebt op basis van de oude regels, dan worden die aangepast naar de nieuwe regels.
4: En dat moet leiden tot een aantrekkelijk marktbeeld.
3: De ideale markt is een plek waar Groningers elkaar ontmoeten, maar dat ook mensen van buiten Groningen denken, nou, die markt in Groningen, daar moet ik heen. En we hebben al een heel mooi aanbod waar mensen samenkomen, waar veel mensen graag komen. En dat kunnen we op deze manier versterken. En ondernemers wat meer zekerheid bieden dat ondernemen in Groningen heel mooi is.
2: Ja, en dat was wethouder Janette Bosma en een bijdrage van Echo van Oosterhout. Ja, markt. Merlijn, koop je dingen op de markt?
0: Ik vind dat heel leuk om te doen, ja. Vandaag is er weer markt. En ik ben rond een uurtje of 10 ben ik thuis. Misschien ook eventjes langs de markt gaat. Ik vind het heerlijk om lekker gewoon verse spulletjes te halen. Ik heb ook het idee bijvoorbeeld dat vlees veel beter is op de markt dan in de supermarkt. Mm-hmm. Ook groentes, veel goedkoper ook vaak dan in de supermarkt en meer. Dus ik ben wel een groot fan van de markt. Jij?
5: Ik vind dat moeilijk. Ik vind het heel erg leuk om op de markt te lopen. Maar op de een of andere manier blijven dingen die ik op de markt koop nooit zo lang goed.
0: Ja, dat is wel het
5: probleem. Maar goed, dat motiveert dan weer om vers te eten. En dat is ook belangrijk. Ik vind brood halen wel heel leuk op de markt.
0: Ja,
5: want dat ruikt zo lekker. En dan wil ik alles kopen. En dan wil ik...

0: Dan.
1: En dat was Harry Styles met American Girls. En daarvoor hoorde je Shaggy met Angel. En wat een unieke stem heeft die Shaggy toch. Het weer. Vandaag is er af en toe zon, maar neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matig tot vrij krachtige noordwestenwind. En dan heb ik het over windkracht 4 tot 5.
2: Landelijk reddingsplan helpt ook de Grutto in Groningen, dat meldt RTV Noord. Twee Groningse natuurgebieden zijn opgenomen in het landelijke aanvalsplan Grutto om de nationale vogel voor uitsterven te behouden. In het Rijpdiepgebied en de Onder- en Oostpolder komen maatregelen zoals een hoger waterpeil, aangepast beheer en bescherming tegen roofdieren om de leefomgeving van de Grutto te verbeteren.
1: Heb je ooit een Grutto gespot?
2: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe het eruit ziet.
2: Ik weet nou hoe het eruit ziet door de foto bij het bericht. Maar ja, ik moet misschien toch meer de natuur in.
1: En deze is helemaal voor mij. Groningen onderzoekt extra ligplaatsen voor wonen op het water, meldt Dagblad van het Noorden. De gemeente Groningen onderzoekt waar meer ligplaatsen voor woonboten kunnen komen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar meer stad, stadshavens en de Suikerzijde, waar later dit jaar haalbaarheidsonderzoeken starten. De gemeente wil zo inspelen op de groeiende vraag naar wonen op het water. En wie wil dat nou niet?
2: Ja, wil dat nou niet, Merlijn?
1: Ja, ik vind het geweldig.
2: Want jij woont...
1: op een woonbootje.
2: Op een woonbootje.
1: Ja, aan het Hoendiep. Ik moet je wel, als je dit ook wil, moet ik je wel verklappen dat het wel in de zomer wel heel erg warm is. En in de winter kan het een beetje koud zijn. Maar als dat je niet tegenhoudt, zou ik het zeker doen. En je kan een beetje last hebben van muggen.
2: Van muggen?
1: Ja, omdat
2: je aan
1: het water...
2: Dat je vissen ging zeggen. Maar... Ja.
1: Vissen ook, inderdaad.
2: Ja.
1: Nou ja,
2: wat leuk.
1: Ja, en voor meer nieuws check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En zou je op het water willen wonen, Hans?
2: Nee, ik vind het wel goed zoals het is.
1: Ja?
2: Ja, ik ben erg gesteld op mijn 4 muren, voordeur en stoep.
1: Ja, dan... ook goed toch?
2: Ja, duidelijk. Niks meer aan doen.
1: Wij gaan luisteren naar Ecuador van Stash.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Petting Gargolo met het nieuws uit Groningen. Een 21-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het neersteken van zijn moeder. Het steekincident vond vorig jaar februari plaats in een flat aan de Van Houtenlaan in de stad. Het onderzoek bleek dat de verdachte meerdere ernstige psychische stoornissen heeft en zwak begaafd is. Deskundigen adviseren daarom om het jeugdstrafrecht toe te passen, zodat hij behandeld kon worden in een gespecialiseerde jeugdkliniek. De rechtbank week daar echter vanaf, omdat er geen passende behandelplek beschikbaar was. Daarom zag de rechtbank geen andere reële mogelijkheid dan het volwassenenstrafrecht toe te passen. De man moet voorlopig naar de gevangenis voor volwassenen. De rechtbank noemt het tekort aan behandelplekken het pijnlijke gevolg van een vastgelopen strafrechtketen en spreekt van een onacceptabele maatschappelijke ontwikkeling. 3 voormalige bestuurders van de stichting achter basketbalclub Donar hebben een schikking getroffen met de curatoren van het faillissement. Daarmee voorkomen beide partijen een rechtszaak over de vraag of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor het faillissement van Donar in 2023. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de 3 oud-bestuurders betaalt €300.000 aan de faillissementsinboedel. Dat geld kon worden gebruikt om schuldeisers deels terug te betalen. De curatoren stellen dat hiermee alle geschilpunten met deze 3 bestuurders zijn afgehandeld. Volgens hen had het bestuur destijds onvoldoende inzicht in de financiële situatie van de club. De oud-bestuurders waren het daar niet mee eens, maar kozen samen met de curatoren voor een middellijke regeling om een langdurige rechtszaak te voorkomen. Het provinciebestuur van Groningen heeft bij Defensie aangegeven ruimte te zien voor nieuwe militaire activiteiten in de provincie. Het gaat onder meer om oefenterreinen, opslaglocaties en mogelijke nieuwe kazernes. Volgens gedeputeerde staten kan er een grote aanwezigheid van Defensie zorgen voor banen en economische groei. Groene locaties zijn onder andere de Eemshaven, de haven van Delfzijl en gebieden langs de kust. Volgens de provincie past dit bij de strategische ligging van Groningen en de aanwezige infrastructuur. Defensie onderzoekt in heel Nederland waar ruimte is voor uitbreiding van opslag, oefenterreinen en logistieke voorzieningen. De provincie benadrukt dat het om een verkenning gaat en nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. Gemeenten, omwonenden en andere betrokkenen worden later nog betrokken bij de eventuele plannen. Wel wil Groningen zich nadrukkelijk positioneren als partner van Defensie. De komende periode bekijkt Defensie welke locaties verder in beeld blijven voor nader onderzoek. Dan het weer. Vandaag is er eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Windkracht 4 tot 5.
2: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt. En dan is het tijd voor het verkeer. Ik kan je nu al vertellen dat de Berlagebrug in Groningen eruit ligt en de Oosterhavenbrug. Dit allemaal door werkzaamheden aan de brug zelf. En daar zou je dan omheen moeten rijden of fietsen. En dat kost eventjes wat tijd, dus let daar vooral goed op, mits je daar langs moet. En voor de rest, ja, mijn slimme kaartje, ik kan hem helaas nog niet zien. De website ligt eruit, dus helaas kan ik je geen verdere verkeersupdate geven. Wel kan ik je een treinupdate geven. En daar zie ik dat alles redelijk doorloopt, behalve bij Almelo en bij Nijmegen en bij Schiphol zie ik dat er wat werkzaamheden zijn. Moet je daar nou toevallig langs? Let vooral eventjes op je reisplanner-app. Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: We gaan het over het havenpark hebben. De gemeente wil een groot terrein met een haven op de hoek van Eemskanaal en het Winschoterdiep ontwikkelen tot een groen havenpark als onderdeel van de nieuwe wijk Stadshavens.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: hoorde eerst Pink met Trustfall en net hoorde je Walk Like an Egyptian van de Bengals.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De gemeente wil een groot terrein met een haven op de hoek van het Eemskanaal en het Winschoterdiep ontwikkelen tot een groen havenpark als onderdeel van de nieuwe wijk Stadshavens.
2: Projectorganisatie Stadshavens is de afgelopen periode in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en deskundigen over de ontwikkeling van het terrein. En volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis wordt het een geweldige plek aan het water vlakbij de binnenstad, waar je naartoe gaat om te ontmoeten en te spelen, en om nieuwe dingen te ondernemen of om tot rust te komen. En je hoort wethouder Rick van Nieuwenhuis er zelf over.
3: Mensen kennen misschien wel, als je over de Zonbrug fietst, vanaf de stad richting Meerstad, dan heb je aan de linkerkant heb je nu een grote zandoverslag, Ritsma, er zitten nog een paar bedrijven. Dat wordt echt een geweldig havenpark. We hebben als college daar 6 ambities voor vastgesteld. Dus als je nou de volgende keer over de Zonbrug fietst en naar links kijkt, dan zie je die hele grote ruimte. En dat gaan we echt transformeren tot een park zoals we dat in Groningen nu nog niet kennen.
4: In het havenpark blijven het water, de havenactiviteiten en het industriële karakter zichtbaar.
3: We willen heel graag het industriële karakter van de plek behouden. Dus de loodsen die nu nog door Ritsma gebruikt worden, de kranen, de kades. Dat het echt een park wordt waar je kunt zien en voelen dat deze stad ook echt een relatie met het water heeft. En die maritieme geschiedenis die havens natuurlijk ook hebben en die met zich meebrengen voor de stad. Tegelijkertijd willen we het ook dat het een plek wordt waar Groningse ondernemers wat kunnen doen. Waar we iets met cultuur gaan doen, waar we meer groen gaan toevoegen. Ook nog wat woningen, vlakbij wat meer aan de kant van de stadshavens zelf. Dus het wordt een heel gemengd park waar denk ik straks heel veel Groningers gebruik van gaan maken. We zoeken gewoon in een groeiende stad, waar steeds meer wordt ondernomen, waar meer mensen wonen, dat er ook plekken zijn voor ontspanning, voor lol en voor plezier, voor verkoeling. Op die manier kijken we naar deze plek. Zeggen we gaan het niet helemaal volgooien met woningen. Dat kan ik helemaal niet vanwege die relatie met het water. Maar dit is nou echt met uitstek een plek waar je gewoon leuke dingen kunt organiseren voor Groningers.
4: Veel van de maritieme geschiedenis van de stad is verloren gegaan.
3: En dat geldt natuurlijk voor heel veel Nederlandse steden. Ik zeg dat ook heel vaak tegen mijn dochters, hè, waar we dan ergens door de stad lopen. Ja, vroeger was dit water. Hè. Het zuiden die was helemaal geen weg, want de transport ging via schip. En dat is natuurlijk op heel veel plekken is dat langzamerhand verdwenen uit het straatbeeld, uit het beeld van de stad. En ik denk dat dit is een prachtige plek om te laten zien dat we wel die maritieme historie hebben. De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen 2 jaar geleden, waarin ze zeggen tegen het college, tegen mij als wethouder, die Deense haven, dus aan de andere kant van de Zonbrug, maak daar nou ook gebruik van. Laat die historische schepen daar weer een plek krijgen. Laat die geschiedenis ook gewoon weer zien, want die is zo belangrijk geweest voor onze stad.
2: Nou, is een mooi verhaal van wethouder Rick van Nieuwenhuis in een bijdrage van Echo van Oosterhout. Sorry, Echo. De komende tijd wordt onderzocht welke functies een plek krijgen en welke initiatieven al mogelijk zijn zodra het terrein beschikbaar komt.
0: Ja, en dit is de eerste keer dat er een wijk bij komt dat jij in Groningen woont,
2: ja,
0: zei je al.
2: Ik vind dit zo leuk. Maar ook gewoon in de stad. Ook niet aan de rand of zo, maar gewoon bam in de stad. En het klinkt ook gewoon leuk. Dat je een plek om tot rust te komen.
0: Ja, of lekker te spelen.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Ja. We gaan zien hoe het erbij komt te staan.

0: Dat was er één fluitje, die had ik even niet verwacht.
1: Ik dacht dat jij het was.
0: Nee. Dat was Joyride van Roxette hier op Oog.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Ja, werk aan de Oosterhavenbrug zorgt voor veel geluidshinder, dat meldt Sikkom. De werkzaamheden aan de Oosterhavenbrug in Groningen zorgen voor flinke geluidsoverlast in de omgeving. Zo melden omwonenden, waarvan ik er eentje ben. Tijdens het onderhoud wordt zwaar materieel ingezet, wat volgens buurtbewoners zorgt voor een constant en hard lawaai. Een van hen noemt het geluid niet te harde en zegt dat het ons letterlijk kippenvel bezorgt. Het gaat om gepland onderhoud aan de brug, waarbij onderdelen worden vernieuwd en de constructie wordt verbeterd. Volgens de gemeente is het werk noodzakelijk om de brug veilig en toekomstbestendig te houden. De werkzaamheden vinden vooral overdag plaats, maar leiden desondanks tot veel hinder in die directe omgeving. Omwonenden zeggen begrip te hebben voor het onderhoud, maar vinden de overlast erg ingrijpend. De verwachting is dat het werk nog enige tijd zal duren. We hebben een geluidsfragmentje, Merlijn.
0: Ja, ik ga hem...
1: Schrik niet, mensen. Nou, ik vind het al wel weer genoeg. Dit hoorde ik dus gisteren de hele dag.
0: Klinkt het bij jou als een soort horrorfilm?
1: Een soort raar fluitend geluid. Ik kwam er echt heel vlakbij. En ik kwam gisteren thuis van de ochtendshow. Nou, je weet hoe vroeg mijn wekker gaat elke dag. En ik wou nog even een uurtje slapen, wat ik vaker doe. En
0: succes. Dat ging dus.
1: En mijn buren hebben een hond. En mijn andere buren hebben ook een hond. En die waren de hele dag aan het huilen. Ik snap dat moet gebeuren, maar ik had dit eigenlijk wel even willen weten of zo. Maar goed, als het goed is, is het geluid ook snel weer afgelopen en kunnen ze verder met andere onderdelen.
0: Daar hopen we op.
1: Ja.
0: En dan het volgende. PFAS-overschrijvingen in grondwater door hele provincie Groningen, meldt RTV Noord. In het grondwater in de provincie Groningen zijn op meerdere plekken PFAS-overschrijvingen aangetroffen. PFAS is een verzamelnaam voor duizends en door de mens gemaakte chemische stoffen die water, vet en vuil afstotend zijn. Dat blijkt uit onderzoek waar RTV Noord over schrijft. De stoffen zijn op vrijwel alle onderzochte meetlocaties in de provincie terug te vinden. Volgens onderzoekers wijst dat op een breed en hardnekkig probleem, omdat PFAS nauwelijks afbreekt in het milieu. Eerder onderzoek liet al zien dat dit soort chemische stoffen op veel plekken in Nederland in

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse

0: collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
1: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
0: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
2: Vanaf een uur of half twee horen we het besluit van de vier rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Een hele goede morgen. Goed dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettingagolo.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Een hele goede morgen.
1: Het eerste uur zit er alweer op.
0: Precies, dat gaat echt vliegensvlug met ons vakantieroosters. Ja. Twee nummertjes achter elkaar.
1: Lekker veel muziek vandaag.
0: Lekker veel muziek inderdaad voor jou. Hans, kan je mij vertellen, want we hebben nog wel nieuws. Waar gaan we het zo meteen over hebben? Wat zijn de ontwerpen van Radio Nieuws?
1: Nou ja, daar gaan we het ook over hebben. De lange celstraf voor man die moeder neerstak in Groningen. Oud-bestuurders donors schikken voor 3 ton met curator. En de provincie Groningen biedt terreinen aan voor defensieuitbreiding.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. Tenminste, tot zover ik het kan zien. Want mijn slimme kaartje ligt er helaas uit. Ik ga je wel het volgende vertellen. De Berlagebrug ligt eruit en ook de Oosterhavenbrug. Hier kan je lopend en bij de Berlagebrug kan je nog lopend en fietsend langs. Maar niet met de auto. Dus moet je daar nou langs, let vooral eventjes goed op. Want je zal een omweg moeten zien te vinden.
1: En dat is een omweg, hè. Je moet over de ringweg. Daar ligt dus ook een klein beetje file, kunnen we gelukkig wel zien. Dus neem gewoon echt even wat extra tijd om te komen waar je heen moet.
0: Ja, en tot 10 juli ligt hij eruit.
1: Ja, Berlagebrug wel. De Oosterhavenbrug 2 hele weken.
0: 2 hele weken. Dus het zal nog langer aanhouden, helaas. Qua treinen betreft zie ik dat alles wel redelijk doorrijdt in het noorden van het land. Moet je naar het midden of het zuiden of het westen van het land. Let vooral eventjes goed op je reisplanner-app dat alles mooi doorrijdt. En dat was de verkeerssituatie en dan gaan we het nu over de orde van de dag hebben. Want we hebben straks iemand in de studio bij ons.
1: Ja, het is de eerste dinsdag van de maand. En dat betekent dat Jeffrey er is om te praten over het heelal, de sterren en al dat moois.
2: De Oogochtendshow.

0: Nog even blijven van Douwe Bob en Mo. En de sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant.
1: Het heelal deze maand met Jeffrey Bout.
2: Ja, over interessant gesproken en de sterrenhemel. Interessant is hij. Jeffrey Bout staat hier bij ons in de studio, want het is de eerste dinsdag van de maand. En je gaat ons van alles vertellen over het heelal deze maand, Jeffrey. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Leuk dat je er bent. Dit is voor mij natuurlijk ook de eerste keer. Ik verwacht heel veel van je te leren vandaag. Want jij gaat vertellen wat er te zien is boven Groningen.
3: Nou, ik was eerst. Wou ik gewoon jou een vraag stellen. Of jij nou wat gezien hebt de afgelopen maand?
2: Nee, want ik heb nieuwe gordijnen.
3: Oh.
2: Ja, dat is, ik heb echt net nieuwe gordijnen opgehangen en ik. Nee, niet. Helaas.
3: Maar ja, het is natuurlijk wel even een paar weken mooi weer geweest. De maan stond wel vaak te schijnen. Maar ja, op het moment is het niet zo geweldig. Alleen ja, hopelijk komt er de komende dagen wel weer verandering in. Dat het weer wat zonniger wordt. En een ding dat je dan zou kunnen opvallen is dat 's avonds de planeet Venus heel goed te zien is momenteel. Dat betekent dat vlak na zonsondergang, dan zie je in het westen, daar waar de zon net is ondergegaan, dan de planeet Venus staan. Dat is een binnenplaneet. Dat betekent dat hij dichter bij de zon staat dan de aarde. Daardoor staat hij altijd in de buurt van de zon. Dus als we hem zien, dan is dat of in de avond, dan heet hij ook wel de avondster, of in de ochtend, dan heet het de ochtendster. Dus de komende maand is hij te zien, alleen wordt hij wel wat zwakker, terwijl hij toch ook naar boven beweegt. Maar ja, 17 juli is er nog wat moois te zien. Dan staat hij rechts boven de maan.
2: En dat kan ik gewoon zelf zien.
3: Ja, een mooie samenstand, daar heb je niks van nodig. Zie je een maan met Venus daarnaast.
2: Wat goed.
3: En ja, geeft een mooi gezicht. En dan kun je ook meteen beseffen van, goh ja, Venus lijkt een klein puntje vergeleken met de maan, maar die staat vele malen verder weg. Die staat hier Zo'n 50 miljoen kilometer hier vandaan. Terwijl de maan op slechts 400.000 kilometer hier vandaan staat.
2: Slechts, nou. Ja, je zou er maar heen moeten op vakantie.
0: Ja, je zou maar lopen. Ik doe het niet.
3: Nee. Ja, 400.000 kilometer is ook natuurlijk een enorme afstand. Ja. Dat kun je nog een beetje vergelijken met van, oh, dat rijdt mijn auto in zijn leven ongeveer.
0: Zo.
3: Kun je één keer naar de maan rijden. Zo. Moet je nog terug. Nou, dan nog iets leuks is meer een vooruitblik. Namelijk op 12 augustus, dan is toch wel de gebeurtenis van het jaar, tenminste voor mijzelf dan. Dan is er namelijk een zonsverduistering. In Nederland is die gedeeltelijk. Dat houdt in dat de maan voor de zon schuift en dan het grootste gedeelte van het licht tegenhoudt. Namelijk 90% hier in Nederland. Dus de maan is dan een sikkeltje. Dat gebeurt maar heel zelden dat we het hier kunnen zien. En zeker zo goed. De laatste keer was in 1999. En de volgende keer dat hij zo klein gaat worden is pas weer in 2081. Dus pak die kans.
0: Nou, dit zou de enigste keer zijn dat ik hem kan zien dan. Want in 1999 was ik er nog niet.
2: Ik kan het me wel herinneren. Wij hebben allemaal zo'n eclipsbrilletje gekregen op school.
3: Ja.
2: Wij zijn toen naar het, hoe heette dat toen, het planetron?
3: Okay.
2: Nog bestond zijn wij geweest.
3: Ja, bij
2: Tingelo. En die hebben ons allemaal zo'n brilletje gegeven toen.
3: Okay,
2: wat leuk. Ja, en nu kan het weer?
3: Het is wel vaker hoor, maar dan is hij dus niet zo ver verduisterd dan nu.
2: Mm-hmm.
3: En als je hem helemaal verduisterd wilt zien, dat kan ook, dan moet je naar Spanje toe.
2: Oh, vandaar jouw vakantie?
3: Daarom ga ik naar Spanje.
2: Ah. Dus wij gaan jou gewoon bellen dan helemaal die kant op. Van, vertel, hoe was het?
3: Donker. Ja.
2: Ja, helemaal goed. En maar zijn er dan ook nog dingen te doen in Groningen die te maken hebben met sterrenkunde de komende tijd?
3: Dat zal natuurlijk, die eclips zal zeker bekeken worden.
2: Ja.
3: Een hele mooie plek is uiteraard het dak van het Forum. Want ik moet nog bijzeggen, het is in de avond. Het begint om 7:15. Dan wordt het eerste hapje uit de zon als het ware weggenomen.
2: Mm-hmm.
3: Om 7:50 is hij op zijn grootst. Dan is de zon echt nog maar een smal sikkeltje. En om 9:00 is het alweer voorbij. En dat is dan ook vlak voordat de zon ondergaat. Dus het is vrij laag aan de hemel. Op zijn maximum om 7:50. Dan staat hij zo'n 8 graden boven de horizon. En dat is net zoveel als dat je een vuist hebt terwijl je je arm strekt. Dus die hoek maak je dan aan de hemel. Zo'n stukje boven de horizon staat hij. En dat betekent dus dat je een plek moet zoeken met een heel goed uitzicht. Want anders dan mis je het. Dus zomaar ergens in de stad gaan kijken van, oh, ik zie hem wel ergens tussen de huizen door. Nou, dan moet je wel heel veel geluk hebben.
2: Het wordt dus heel druk boven op het Forum.
3: Precies. Of natuurlijk buiten de stad. Dus, daar kun je natuurlijk ook overal kijken in het weiland.
2: Ja.
3: Dus ga dat zeker doen. Alleen, wat jij net al noemde, je hebt dan wel een eclipsbril nodig.
4: Ja.
3: Ja.
4: Waar haal je die?
3: Ja. Het schijnt dat ze dan op het dak, op het forum, worden uitgedeeld.
4: Okay.
3: Alleen, ik zou... Ja,
4: toch maar niet, zelf meenemen.
3: Misschien zelfs maar eentje meenemen. Ja? Je kan ze natuurlijk gewoon op internet kopen tegenwoordig. Alle websites. Waar je een eclipsbril kan kopen.nl.
4: Vast even. We gaan dit even uitzoeken straks, Marlijn.
3: Ja,
4: nu komen we op terug.
3: Dat vind je zo.
0: En ja, het hoor. Is natuurlijk zomervakantie. Is het voor de kinderen nog wel leuks om te doen?
3: Ja, dan nog wat anders. Inderdaad, komende zondag, dat is 12 juli... dan is er een kidsshow in het Forum. Om 2:00 middags. Dan kunnen de kinderen met een sterrenkundige van de universiteit... op reis door het heelal. Ja, dat is een hele leuke, leerzame, spectaculaire ervaring. En voor het hele gezin, zou ik zeggen. Dus dat is altijd leuk om heen te gaan. Dan kun je de sterrenhemel in zijn volle pracht nog meemaken. Maar dan net niet helemaal echt, maar dat is zo mooi, dat merk je helemaal niks van. Oh. En dan maak je een vlucht als het ware door het heelal heen. Dus je komt dan los van de aarde. En ik geef zelf ook dit soort presentaties dan, bij het Planetarium in Artes in Amsterdam. Mm-hmm. En dan krijg je inderdaad altijd toch wel heel veel kinderen naartoe van... Gebeurt dit nou echt? Ja, natuurlijk. We zijn net opgestegen.
4: Oh, wat goed.
3: Ja. Ik heb wel één keer gehad dat ik dan de aarde voor me had. En dan zei ik, nou, zullen we dan nu weggaan? Dat klein kind riep... Nee, daar is mama.
4: En toen ging het toch door.
3: Oei. Het is allemaal goed gekomen.
4: Ja. Nou, helemaal goed. Wat een mooi verhaal, Jeffrey. Dank je wel. Iedereen moet dus gewoon lekker gaan sterren kijken de komende tijd. Allemaal het dak van het Forum op. Maar ik geloof dat we voor die tijd nog een keer een eerste dinsdag hebben, toch?
3: Jazeker, ja, dus ja. Ik kom er nog uitgebreid op
4: je
3: terug.
4: Je komt er nog op terug, helemaal goed. En je kunt je inschrijven op sterrenkundevoorjou.nl. En voor nu, Jeffrey, heel erg bedankt. En tot de volgende keer.
3: Ja, tot ziens.

0: En dat was Holy Water van Marshmallow en Jelly... Zo, Jelly Roll. En het weer. Vandaag is er af en toe zon, maar neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind. En dan heb ik het over windkracht 4 tot 5.
1: Ja, politie zoekt verdachten van brandstichting bij McDonald's Westerhaven. Dat meldt RTV Noord. De politie heeft beelden vrijgegeven van twee verdachten van een brandstichting bij de McDonald's aan de Westerhaven in Groningen. De mannen staken begin juni een zeil op het terras in brand, waaronder terrasmeubels waren opgeslagen. Ze krijgen een week de tijd om zich te melden, anders worden de beelden herkenbaar openbaar gemaakt.
0: De McDonald's Westerhaven, dat is echt vlakbij mijn huis. Ik heb dit niet eens, voorbij zien komen.
1: Nou ja, gelukkig maar. Dan is het snel geblust. Maar het is een duidelijk signaal van de politie. Op alle kanalen hebben ze de beelden gedeeld. Nu nog onherkenbaar. Maar als niet binnen een week de daders zich, of de verdachten, moet je natuurlijk zeggen, zich bekendmaken, dan gaan de gezichten online.
0: Terecht.
1: Duidelijk.
0: En Tweede Kamer stelt vragen over uitzetting Groningse studenten, meldt Dagblad van het Noorden. De dreigende uitzetting van 10 studenten uit een woning aan de Oude Boteringstraat in Groningen heeft de aandacht getrokken van de Tweede Kamer. Kamerleden hebben hierover vragen gesteld aan minister Eleanor Boekholt O'Sullivan en willen weten of de studenten niet onnodig de dupe worden van de regels, terwijl er een groot tekort aan studentenkamers is. De gemeente wil dat de bewoners vertrekken, omdat het pand volgens de regels niet als studentenhuis gebruikt mag worden.
2: Ja,
0: er zijn al zo weinig kamers en dan gaan ze hier een beetje moeilijk over doen. Dan denk ik ook van ja...
1: Ja, de gemeente handhaaft beleid in dit geval, hebben ze gezegd. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat de landelijke politiek hiermee kan doen.
0: Ja.
1: Ik hoop wel iets, want dit is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, precies. En voor meer nieuws zoals dit, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app.
1: Heb je die nog niet, moet je die dus downloaden,
0: Merlijn. Download hem nu. En wij gaan luisteren naar... Wie hoor ik daar? Het is Madonna met Ray of Light.

0: En dat was A Ray of Light van Madonna. En we hebben nog een leuke kop gevonden, want de populaire webcam die al sinds jaar en dag live beeld geeft van de grote markt is al een tijdje op zwart. De eigenaar hebben nu laten weten wat er aan de hand is. Ja, na meer dan een decennium trouwdienst heeft de camera het begeven.
1: Ja, de camera is helaas kapot gegaan, laten de eigenaren weten. Ze zijn momenteel aan het kijken of de camera binnenkort kan worden vervangen door een nieuw exemplaar. En om die doorstart te versnellen is op de pagina van de videostream inmiddels een QR-code en een donatielink geplaatst.
0: Ja, want met name bij bijzondere evenementen en gebeurtenissen trok de videostream veel bezoekers. Bijvoorbeeld tijdens de Bloemenjaarmarkt, de Meikermis, de optredens tijdens Eurosong Sonic Noorderslag en natuurlijk de feestelijke keiweek en talloze grote demonstraties en manifestaties. En de eigenaren zijn dan ook dankbaar voor de trouwe achterban. Iedereen die de afgelopen 11 jaar via de camera heeft meegekeken, super bedankt, zeggen ze.
1: Nou ja, en die webcam die is destijds opgehangen aan de zuidzijde van de Grote Markt, aan de gevel van Café Hoppen, en is daarmee onderdeel van de Drie Gezusters. Ja, heb jij wel eens naar de webcam gekeken, Merlijn?
0: Nou, ik wilde het zelf aan jou vragen. Het is mij dus niet eerder opgevallen.
1: Oh, ja, ik wel. Ik gebruik dat best vaak. Dan ben ik benieuwd. Dan hoor ik weer geluid van een of ander evenement of zo, vanaf waar wij wonen. En dan denk ik, ja, wat zal er in de stad te doen zijn? En dan vind ik het wel handig. Want, nou, je kunt gewoon van alles zien. Wat ik irritant vond aan dat ding, hij bewoog. Dus hij staat op zo'n, zo'n klein kastje aan de muur.
0: Ja.
1: En dan draait hij. Dus omdat je anders niet de hele grote markt
0: kan precies. Ja, moet en, wel een beetje overal kunnen.
1: Nou, precies. Ja. Alleen dan gebeurt er iets spannends op de grote markt. En dan is hij net weggedraaid naar het hotel of zo. En
0: dan zit je op je telefoon. Nou,
1: want laatst draaide kwam er een traumahelikopter een paar weken geleden op de grote markt. En ik wou even zien wat daar dan aan de hand was.
0: Ja.
1: En dat kon je dan niet zien. Want dan was hij net weggedraaid naar de Marketplace Hotel. En ik kon het allemaal niet zien. Dus jammer. Aan de andere kant vind ik altijd wel lachen naar keiweek, gluren. En het is een beetje spioneren.
0: Ja, een beetje spionage is het.
1: Ja.
0: Maar jij hebt er dus mooi gebruik van gemaakt.
1: Ja, dus ik hoop ook wel dat die terugkomt. Want,
0: Ah, je kan dus. Ga je doneren?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, want ik vind eigenlijk...
0: Kan je niet meer spioneren?
1: Nee, maar ik vind eigenlijk dat dit gewoon een taak is voor de Drie Gezusters. Het hing op hun gevel. Grote Markt is een beetje hun uithangbord.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Zo moeilijk kan het niet zijn.
0: En ze hebben centjes zat.
1: Ik wou net zeggen, zo moeilijk kan het niet zijn. We zoeken nog sponsoren, mensen van de Drie Gezusters.
0: Precies, ja.
1: Dus een nieuwe webcam en een podcast voor Merlijn en Hans. Ik zeg doen.
0: Wij gaan luisteren naar So Easy van Olivia Dean.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. Een 21-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 24 maanden cel. Van 6 maanden voorwaardelijk. Dit is voor het neersteken van zijn moeder. Het steekincident vond vorig jaar februari plaats in een flat aan de Van Houtenlaan in de stad. Uit onderzoek bleek dat de verdachte meerdere ernstige psychische stoornissen heeft en zwak begaafd is. Deskundigen adviseerden daarom om het jeugdstrafrecht toe te passen, zodat er behandeld kon worden in een gespecialiseerde jeugdkliniek. De rechtbank week daar echter vanaf, omdat er geen passende behandelplek beschikbaar was. De man moet voorlopig naar de gevangenis voor volwassenen. De rechtbank noemt het tekort aan behandelplekken het pijnlijke gevolg van een vastgelopen strafrechtketen en spreekt van een onacceptabele maatschappelijke ontwikkeling. Drie voormalige bestuurders van de stichting achter basketbalclub Donar hebben een schikking getroffen met de curatoren van het faillissement. Daarmee voorkomen beide partijen een rechtszaak over de vraag of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor het faillissement van de club in 2023. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de drie oud-bestuurders betaalt €300.000 aan de faillissementsboedel. En dat geld kan worden gebruikt om schuldeisers deels terug te betalen. Volgens de curatoren had het bestuur destijds onvoldoende inzicht in de financiële situatie van de club. Het provinciebestuur van Groningen heeft bij Defensie aangegeven ruimte te zien voor nieuwe militaire activiteiten in de provincie. Het gaat onder meer om oefenterreinen, opslaglocaties en mogelijk nieuwe kazernes. Volgens gedeputeerde Staten kan een grotere aanwezigheid van Defensie zorgen voor banen en economische groei in de regio. Genoemde locaties zijn onder andere de Eemshaven, de haven van Delfzijl en gebieden langs de kust. Volgens de provincie past dit bij de strategische ligging van Groningen en de aanwezige infrastructuur. De provincie benadrukt dat het om een verkenning gaat en nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. Groningen wil zich nadrukkelijk positioneren als partner van Defensie. In de komende periode bekijkt Defensie welke locaties verder in beeld blijven voor nader onderzoek. En dan het weer. Vandaag is het eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Windkracht 4 tot 5.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En dan neem ik je mee naar het verkeer. Ik weet dat de Berlagebrug er momenteel uit ligt en ook de Oosterhavenbrug. Bij de Berlagebrug kan je nog wel lopend of met de fiets, maar je kan niet met de auto langs deze brug. Dit allemaal door werkzaamheden. De Berlagebrug die ligt er tot 10 juli uit en de Oosterhavenbrug die ligt er de komende 2 weken uit. Dus dit gaat nog eventjes duren, dus moet jij daar nou langs? Hou er vooral even rekening mee de komende tijd. Qua treinen betreft zie ik dat er in het zuiden en het westen van het land wat werkzaamheden zijn. Moet je nou langs? Let vooral eventjes goed op je reisplanner-app voordat je weggaat. En voor de rest, ja, mijn slimme kaartje, Hans. Hij laat me al de hele ochtend in de steek.
1: De hele ochtend al. Nou, dan gaan we er gewoon vanuit dat het goed gaat in Groningen. Ja. Dat behalve die bruggen het verder wel aardig loopt.
2: Nou, en voor de luisteraar misschien leuk om te weten. Ik kan het dus, alle files kan ik zien op een kaartje. En als de website van dat kaartje dus uitlegt, dan zie ik dus niet zoveel.
1: Nee.
2: Dus dan moet ik het hebben van de dingen die ik al weet en van de treinen natuurlijk. Dus misschien leuk voor jou ook om te weten.
1: Ja, kom jij nou zelf opeens een grote file tegen midden in de stad? Laat het ons weten. App het naar de studio, bel in. En vergeet niet de Oog-app te downloaden voor meer nieuws over onderbrekingen in de stad.
2: En kan je me ook vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben, Hans?
1: Dat kan ik. De gemeente gaat... ik zit gewoon helemaal in de verkeerde. We gaan spelen, het speelfestival. Ja, die zijn maandag 6 juli, dus gisteren van start gegaan bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. En we gaan er straks alles over horen.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Dan moet ik wel... Ja, weet je wat het ding is? Met het vakantie heb je dus twee nummers achter elkaar. En dan word je zelf ook een beetje minder scherp van.
1: Ja.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De speelfestivals zijn gisteren van start gegaan bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel.
3: Wethouder Carine Bloemhof gaf samen met kinderen uit de buurt het startsein. Het is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen of grotendeels thuis blijven. En iedereen is welkom. En je hoort de wethouder.
4: We zitten er eigenlijk al, hè?
5: Ja, de speelfestivals hebben we de hele zomer in de gemeente Groningen voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Of voor kinderen die bijvoorbeeld een weekje gaan en dan lekker nog willen spelen. En het is eigenlijk voor alle leeftijden. Iedereen is welkom.
6: Hierachter hebben we ook nog een stier. Ziet er lastig uit. Gaat u dat ook nog proberen?
5: Ik ga zo voetballen. De stier laat ik aan de kinderen.
6: Okay. Ja, vooruit.
3: Een prachtig politiek correct antwoord van wethouder Carine Bloemhof. En waar de wethouder die stier niet een goed idee vond, waren er anderen die dit wel met plezier deden. Maar de meeste aandacht ging uit naar de voetbaltraining van FC Groningen in de maatschappij. En vooral Luna wordt daar erg blij van, net als toekomstig profvoetballer Jaden. Je hoort enkele kinderen en daarna dus Luna en Jaden.
6: Dat zag er wel spannend uit.
7: Ja, het wiebelt ook heel erg.
8: Bij mij was het...
6: Was het ook moeilijk?
7: Nee.
6: Nee? Jij vond het niet moeilijk?
7: Ik vond het niet moeilijk.
9: Naast een rit op de stier voor echte waaghalzen kon er geknutseld en gelezen worden. Maar één activiteit trok veruit de meeste aandacht.
6: Ja, Luna, je ziet er blij uit.
10: Ja, dat is wel waar.
6: Ja, waarom ben jij blij?
10: Omdat ik hou van voetballen. Ja. En nu gaan we voetballen.
9: FC Groningen in de maatschappij was aanwezig om een training te verzorgen. En de grote vraag, loopt er al nieuw talent rond?
6: Wat voor positie heb jij?
11: Ik heb middenveld.
6: Dus jij bent eigenlijk een soort Frenkie de Jong?
11: Yep.
6: Ja.
11: Ja, maar ik ben soms ook Bart van Brugge.
6: Okay, dus je keept soms ook?
11: Ja, want daar ben ik ietsjes beter in.
6: En dan uiteindelijk ook bij FC Groningen? Of?
11: Ik denk het wel.
6: Ja, en juichen!
3: Ja, en dat is inderdaad natuurlijk ook gewoon een positie binnen voetbal. Bart van Brugge. Je hoorde enkele kinderen, Luna en Jaden, in een bijdrage van Willem Poppers. Dankjewel, Willem. De speelsfestivals zijn gratis toegankelijk. En heb je het speelfestival gemist? Geen zorgen, de komende tijden zijn er nog genoeg speelfestivals in de stad. En daarvoor kan je naar de website speeltuincentrale.nl om een festival bij jou in de buurt te vinden.
0: En dan moet je dus zeker heen. Wij gaan nu luisteren naar Circle in the Sand van Belinda Kersley.

0: Mooi, hè?
1: Ja, het liedje wel.
0: Het liedje.
1: Dat was Sonnie met het nummer Morning.
0: Het is inmiddels 9 voor 9. En dat betekent dat wij Johan Kampers aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Morning.
2: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Ik zie het zonnetje mooi doorbreken. Kunnen wij dat nog meer verwachten?
2: Ja, dat zonnetje dat gaan we vandaag wel geregeld zien. We liggen in het grensgebied tussen koele, relatief koele luchten noordelijk van ons land. En aangestuurd door lage drukgebieden. En we zien boven ten zuiden van ons land zien wij hoge druk. En daar is het warm. Daar is het hoog zomer. En in dat grensgebied, ja, daar trekken wat hardnekkige wolken over. Dat is ook vandaag het geval. Maar de wolkendeek is niet helemaal gesloten, zoals we nu al kunnen zien. Er viel zelfs nog een buitje in de vroege ochtend. Dat zal vandaag verder niet meer het geval zijn. Het blijft droog. Hooguit nog een spettertje regen in het Waddengebied. En verder zijn er wolkenvelden die overtrekken. En af en toe klaart het dus even op. En ik denk vooral later vandaag dat die opklaringen meer en meer terrein winnen. Gaan we het vaker het zonnetje zien. En de temperaturen die nu al zo rond een graad of 18 liggen, die lopen op naar zo'n 22 of misschien wel 23 graden. Er staat een stevig windje, net als gisteren, uit het westen tot noordwesten, windkracht 4. Af en toe misschien wel even windkracht 5. Komende nacht, dan daalt de temperatuur naar een graad of 15 of 16, neemt de bewolking weer wat toe. Ja, morgen eigenlijk een beetje hetzelfde liedje. Wolkenvelden. Af en toe het zonnetje erbij en vooral later op de dag winnen opklaringen terrein. Nog altijd in het grensgebied tussen die twee luchtsoorten. Blijft droog. 22 graden als maximum temperatuur bij een matig windje uit het westen tot noordwesten. Ja, en donderdag zijn de veranderingen eigenlijk vrij klein. Hoewel de wind gaat aan de ketting. Het wordt een rustig dagje. We beginnen met wolkenvelden. Later op de dag klaart het op. Wordt de wolkendeken dunner. Breekt het zonnetje door. 22 graden als temperatuur. Ja, de zomer die keert terug. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de zon komt vanaf vrijdag weer een hoofdrol voor zich opeisen. En die warmte vanuit het zuiden van Europa komt onze kant op. Kan het ook nog in Nederland gewoon zomer zijn zonder dat we direct te maken krijgen met thermische excessen, zonder dat we de bocht uit gaan vliegen? Het kan, want vanaf vrijdag veel zon. Maar de temperaturen die liggen in de middag zo rond een graad of 25. Hoe zuidelijker in de provincie we gaan, hoe warmer het wordt. In het Waddengebied is het een graad of 20, 22. En alle dagen, vrijdag, zaterdag en ook zondag blijft het droog. In de nachten prima doorslaapweer met een graad of 13. Ja, kortom, de komende dagen, vooral in de ochtenduren, nog wat hardnekkige wolken. Middag het zonnetje erbij, 22 graden. En vanaf vrijdag heel veel zon. En zomerse temperaturen zonder dat het heet wordt.
0: Nou, dat is ook wel een keertje lekker. Gewoon lekker zonnetje en niet dat ik helemaal omga van de hitte.
2: Je hoeft niet direct de kruipruimte in komend weekend.
0: Gelukkig maar.
2: Het is altijd even de vraag hoe lang dat dan duurt. Maar daar komen we op terug.
0: Daar komen we vanzelf. Ja, ik kom er vanzelf hopelijk bij jou van achter. Dus Johan, jij wordt vriendelijk bedankt. Horen we jou morgen weer?
2: Morgenochtend. Zelfde tijd, zelfde plaats hoor.
0: Top. Nou, dan horen wij jou morgen. Tot morgen, Johan.
2: Fijne dag. Tot morgen.

0: No Mercy met Please Don't Go. Maar wij moeten er helaas wel vandoor, want de Oogochtendshow zit er alweer op. Het is namelijk 8:55. En dat betekent, ja, de ochtendshow zit erop. Maar we hebben een hoop besproken, waaronder het volgende.
1: Ja, Jeffrey was op bezoek, onze sterrenkundige, om te praten over het heelal deze maand. En wat goed is om te weten, je kunt tot ongeveer 17 juli Venus boven de maan zien. Nou, dat is fantastisch.
0: Wat ook fantastisch is, is dat de gemeente de vergunningsduur van marktondernemers gaat verlengen van 15 naar 20 jaar. En dit is fantastisch voor de ondernemers in Groningen natuurlijk. Dus dat is erg fijn voor de mensen op de markt.
1: Ja, en we fietsen het er net nog even snel doorheen, jij en ik. Maar dat hebben we op de radio nog helemaal niet verteld. We hebben een 7.7 in het kijk- en luisteronderzoek, ja, van de gemeente Groningen. En daar zijn we hartstikke trots op, toch Marlijn?
0: Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Dat zijn rapportcijfers waar ik vroeger niet mee thuis kwam. Dus dat is erg mooi.
1: Halen.
0: Ja.
1: Ja, goed gedaan.
0: Dat was hem alweer, de ochtendshow. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur. Er valt dus nog één ding te doen en dat is ciao voor nou.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
6: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten, bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat...

0: de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft, dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
2: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Een 21-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het neersteken van zijn moeder. Het steekincident vond vorig jaar februari plaats in een flat aan de Van Houtenlaan in de stad. Uit onderzoek bleek dat de verdachte meerdere ernstige psychische stoornissen heeft en zwak begaafd is. Deskundigen adviseerden daarom om het jeugdstrafrecht toe te passen, zodat hij behandeld kon worden in een gespecialiseerde kliniek. De rechtbank week daar echter vanaf omdat er geen passende behandelplek beschikbaar was. De man moet voorlopig naar een gevangenis voor volwassenen. De rechtbank noemt het tekort aan behandelplekken het pijnlijke gevolg van een vastgelopen strafrechtketen en spreekt van een onacceptabele maatschappelijke ontwikkeling. 3 voormalige bestuurders van de stichting achter basketbalclub Donar hebben een schikking getroffen met de curatoren van het faillissement. Daarmee voorkomen beide partijen een rechtszaak over de vraag of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor het faillissement van de club in 2023. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de 3 oud-bestuurders betaalt €300.000 aan de faillissementsboedel. En dat geld kan worden gebruikt om schuldeisers deels terug te betalen. Volgens de curatoren had het bestuur destijds onvoldoende inzicht in de financiële situatie van de club. Het provinciebestuur van Groningen heeft bij Defensie aangegeven ruimte te zien voor nieuwe militaire activiteiten in de provincie. Het gaat onder meer om oefenterreinen, opslaglocaties en mogelijk nieuwe kazernes. Volgens gedeputeerde staten kan een grote aanwezigheid van Defensie zorgen voor banen en economische groei. Genoemde locaties zijn onder andere de Eemshaven, de haven van Delfzijl en gebieden langs de kust. Volgens de provincie past dit bij de strategische ligging van Groningen en de al aanwezige infrastructuur. De provincie benadrukt dat het om een verkenning gaat en er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. Groningen wil zich nadrukkelijk positioneren als partner van Defensie. De komende periode bekijkt Defensie welke locaties verder in beeld blijven voor nader onderzoek. Dan het weer. Vandaag is er eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Morgen is er veel bewolking, met later op de dag een paar opklaringen. Het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer rond 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven. En zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
7: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
8: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg.

0: Dus iedere dag om 7 uur is de Hoogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
1: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week, schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanjing zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharrah. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
8: Deze week bij Vis.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: In alle rust uitgebreid lunchen, met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. En de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Voor het voordelen.

0: alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.

0: Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. De IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oké, let's go.
4: Lieve kindertje,
5: daar gaat ie weer.
6: 12 seconden ontspanning en het gestrest gaat.

0: 90. Wat een goed jaar. Brimful of Asha in de Norman Cook remix.
1: Everybody needs a bosom for pillow. Ah. Ah.
0: Het is zo waar. Het is zo waar. Ja, ik heb het origineel ook nog laatst even opgezocht. Maar die is toch wel een stuk trager. Dus dan geef mij die Norman Cook remix.
1: Ja.
0: Ja, altijd Norman Cook. Die bakt er wel wat goeds van. Goed, je avond is begonnen hier op Oog Radio.
1: Mijn naam is Arjan.
0: En mijn naam is Danny. En het is dinsdag 7-7-2026, alweer 7
1: ja.
0: juli.
1: Ja.
0: Zo is zo een hele week van juli ook in één keer bam, weg.
1: Ja, we zijn al over de helft van het jaar, hè?
0: Ja, ruim al. Echt niet normaal. Goed, het is de dag dat de Dorkwer de sluis weer volledig openging voor de scheepvaart. Na maanden van onderhoud is de sluis weer volgens de normale tijden in gebruik. Daardoor is ook de jachthaven aan het Reitdiep weer goed bereikbaar. En dat is goed nieuws, want daar liggen heel wat bootjes die ze willen verhuren.
1: Ik ben fan van Dorkwerd.
0: Fan van ja, Dorkwerd. Ja, ik ook.
1: Ik vind het zo lief en schattig dorpje.
0: Ja, Dorkwerd is fantastisch. En ook iets verderop, dat, of is dat aan Dorkwerd? Nee, dat waar je altijd kunt... wat kunt drinken. Dan kun je ook met je bootje aanmeren.
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Oh, zo, nee, zo goed.
0: Ik zit even te denken, heet dat Dorkwerd?
1: Dat zou kunnen. Zoeken we op.
0: Ja, we zoeken het even op.

0: Want dat is inderdaad, dat is echt altijd heel leuk. Daar staat ook een molentje langs het water. En dan kun je dan wat eten. En heel vaak gaan mensen daar met hun bootje ook een beetje aanmeren.
1: Want dat zou me niet verbazen als dat gewoon is.
0: Garnwerd. Garnwerd aan zee noemen ze dat.
1: Ja. Ja.
0: Het ligt aan een kanaal. Nou,
1: ja, klopt. Ja,
0: hartstikke gezellig. Het is ook de dag dat twee verdachten van de brandstichting bij de McDonald's aan de Westerhaven zich bij de politie melden. Dat gebeurde een dag nadat de politie camerabeelden van hen had gepubliceerd. De brandstichting was vorige maand in een nacht in het weekend bij het terras van het fastfoodrestaurant.
1: Ik snap dit niet.
0: Ik ook niet.
1: Hoezo?
0: Kiezen andere hobby's. Ik bedoel dat andere... En al die McDonald's'en die zijn een pineut die in de Herenstraat al van die fatbikers, deze van brandstichters.
1: Ja.
0: Het is... Maar hebben ze iets tegen McDonald's? Of was het de hamburger niet lekker? Waren de frietjes koud?
1: Ja, ik weet het niet. De Europese McDonald's zijn zo fijn als je ze vergelijkt met die van
0: Amerika. Ik ook. Wat vond jij het goorst uit de Amerikaanse McDonald's?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nou, de omgeving vind ik al goor.
0: Oh, de omgeving moet.
1: Nee, ik heb. Ze hebben daar nieuwe drankjes. Er was een blauwe Sprite-versie.
0: Oh.
1: En die lust ik wel. Doe maar.
0: Een soort Mountain Dew.
1: Goh, jongen. Oh.
0: Maar waar smaakte die naar dan? Of wat was de bedoeling? Bessen?
1: Weet ik niet. Ik durf het niet.
0: Want ik vind meestal die blauwe slushies dus altijd de lekkerste. Nee. Dus je denkt blauw.
1: Er is een reden dat ik dacht... Laat ik die blauwe proberen.
0: Neem de blauwe.
1: Nee, dit. Ik heb het een paar keer geprobeerd. En
0: een paar keer ook?
1: Nee, ik bedoel een paar slokken. Ik heb het gewoon niet opgekregen.
0: Nee, maar dat had ik dus met die iced tea van hun ook. Ze hebben op de een of andere manier hebben ze bij McDonald's ook de keuze uit gewoon koud gezette thee.
1: Ja.
0: Maar dan met letterlijk een paar zakken suiker er gewoon in. En, want dat lees je ook als je daar op zoekt naar die iced tea van McDonald's. En heel veel Amerikanen zijn daar dol gek op. Maar het is zoet. Dat was dit ook.
1: Het was niet gezond. De Sprite Berry Blast.
0: Nou, dat dacht ik al. Ja. Berries.
1: Ja. En dat is normaal wel lekker.
0: Ja, er staat
1: ook een... Kijk, hier zit zo'n wittig laagje. Maar alsof het gemaakt was van puur suiker.
0: Ja, alsof de suikerklontjes erbovenop liggen. Zo ziet hij eruit.
1: Ik zie enthousiaste mensen. Nou, ik was te...
0: Nee, maar die Amerikanen die hebben geen smaak.
1: Amen.
0: Er is ook nog dierennieuws. Het is de dag dat het Rijk en 7 provincies, waaronder Groningen, afspraken maakten om de grutto beter te beschermen. En onder meer het Gorecht en het Rijdiepdal worden leefgebieden verbeterd met onder meer meer water en natuurbeheer. Het Rijk stelt hiervoor elk jaar ongeveer 200 miljoen extra beschikbaar. Nou, dat is goed nieuws.
1: Stond hij ook niet op de 100 gulden? Oh nee, is het snip. Oh, sorry.
0: Laat snip.
1: Ja, nee.
0: Ja, maar het zou een vogeltje voor een biljet kunnen zijn, inderdaad.
1: Ik zie die vogel, ja.
0: Ik vind ook gewoon dat die euro, dat moet gewoon per land...
1: Moet weer een grutto worden.
0: Ja, maar hoe leuk zou het zijn als elk land wel zijn eigen eurobiljet heeft, net als die munten. Want je hebt natuurlijk per munt heb je ook wel dat je... Weet je, dat kunnen ze met de biljetten ook doen. Ja. En dan krijgen wij ons vuurtorentje weer terug, een zonnebloemetje.
1: En dat is dan leuk verzamelen, dat je gewoon 15 verschillende briefjes van 5 euro kan maken.
0: Ja, maar het is zo simpel. Kijk, wij bedenken
1: dat
0: hier
1: achter dit paneel... Het zal wel duur zijn.
0: Ja, maar dat is de munten toch ook?
1: Maar daar zit dus in het afbeeldingje geen anti-namaak-dingen. Omdat het munten zijn.
0: En
1: juist in de afbeeldingen zitten anti-namaak-dingen.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Het zijn die... Ja.
1: Het zijn die dingen, hè?
0: Ja, want krijg het maar eens zo'n afbeeldingje in je papier... en dat je hem dan normaal niet ziet, maar tegen het licht wel. Dat is moeilijk.
1: Of met citroen en zo, nou ja.

0: miste.
1: We hebben je gemist, Dirk Ampie.
2: Wij ook.
1: Ja, en na vandaag zijn we weer weg. Het is niet te geloven. Dan begint onze vakantie. Maar ik ben blij dat ik hem nog even met jou kan afsluiten.
2: Ja, ja. Laat de rest maar... Want we zijn met z'n tweeën.
1: Ja, we zijn met z'n tweeën. Want Yara die werd vlak voor... ze zei, ik ben de hele dag al onder een dekentje. Zit ze te werken. Ik dacht, zo is ze thuis dan. Maar nee, ze zat op kantoor. En ze voelde zich niet lekker. Dus ze is er niet bij. Nee.
2: Maar wij zijn wel lekker.
1: Zeker, zeker. Het is wat ons betreft tijd om feestend de zomervakantie in te gaan na vandaag. Die keert deze week trouwens ook terug. Want het, ja, je zou het niet geloven, het waait ook buiten. En het is een beetje, ja.
2: Toen ik net binnen stapte, toen druppelde het.
1: Nou, dat bedoel ik maar. Het is nog niet te geloven. Maar het gaat echt gebeuren de komende dagen. Het gaat warmer worden en daar hoort een passende track bij wat ons betreft. Dus laat dat maar aan Marlon Hofstad over. Die je op repeat mag zetten met zijn nieuwe single. En dan heb je na deze plaat nog niet genoeg gehad. Dan kun je hem nog opzoeken. Hij staat in juli en augustus vrij dichtbij. Komende zaterdag op het Airbeat One Festival in Duitsland. En vrijdag de 17e van juli op Tomorrowland.
2: Tomorrowland.
1: Ja, en hij heeft het wijsje van deze week met Party People.
3: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
4: Als jij nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje door.

0: Gracie Abrams. En daar kwam ik dus vorige week achter dat dat een dochter is van...
1: Hank Abrams. Oh.
0: Hank. Nou, prima.
2: De schijf is vol muziek.
0: Oh nee, ben ik te vroeg.
1: Ja, je bent te vroeg. Oh.
0: Ik dacht, het is leuk, de platenroulette. Ja. Nee, je hebt gelijk.
1: Ja, nee, mag voor mij wel hoor. Nee, kunnen ook een dubbele platenroulette doen.
0: Ja, dat had ook gekund, ja.
1: Nee, en ik heb niet eens...
0: Ik zag jou ineens kijken.
1: Ik heb niet eens een draaiboek voor me, maar volgens mij ben ik te vroeg.
0: Van, hé, doe ik nou een platenrouletje er gewoon in? Nou, dat doen we het zo meteen, maar... ja, maar Hank Abrams, Hank Abrams... Nee, JJ. Dus dan is het Jan.
1: Ja, sorry, ik ben nog even op zoek naar het draaiboek.
0: Ik zit even te denken, waarom zijn die... Ja, oké, dat is eigenlijk een ergernis. Maar die WK-wedstrijden, die worden... Nou ja, dat wisten we al op de meest onmogelijke tijdstippen. Maar tot nu toe waren ze ook nog wel redelijk. Dus vanaf 9 uur, 10 uur, dat ik dacht van... Oh, dan kijk ik even tussen 9 en 11 of 10 en 12. Ja. Dat was nog net te doen. Maar nu staan wij hier radio te maken en is in één keer die wedstrijd van Argentinië precies om 6 uur. Wat is de logica achter die speeltijden? Ik snap daar helemaal niks van.
1: Nou, volgens mij zit er nu helemaal geen logica in. Maar normaal gesproken heb je, als een EK of WK bij ons is, dan is het om 3 uur heb je een wedstrijd, om 6 uur heb je een wedstrijd en om 9 uur. Ja. Dat is gewoon structureel. En nu moet je eerst maar in de tv-gids bladeren om te kijken hoe laat zoiets wel niet begint.
0: Dat is echt waar.
1: Want ze beginnen dus of om 6 uur, of om 7 uur, of om 8 uur, of om 9 uur, of om 10 uur, of om 11 uur.
0: Of midden in de nacht.
1: Of midden in de nacht.
0: 2 uur 's nachts.
1: En dan heb je ook nog eens Oostenrijk, Tsjechië, twee Europese clubs, ploegen. Die beginnen om 5 uur 's morgens. Doe eens niet.
0: Echt
1: doe gewoon,
0: heel raar.
1: Gewoon.
0: Maar nee, er is geen lijn op te trekken. Nee, ook, en dan zou je nog denken van misschien heeft dat dan met die tijdzones te maken.
1: Nee, maar ook niet.
0: Nee, want ze zitten allemaal aan de westkust.
1: Ja, en ja, ook dat. Maar ook dat als er dan alsnog variatie is, is het voor iedereen variatie.
0: Ja. Het is een heel irritant WK. En dan ook nog dat gezeik met...
1: Oh, dat vind ik wel goed. Oh, dat Trump even belt van, joh, is dit wel rood? Ik weet niet helemaal of wat een rode kaart betekent, maar is dit wel rood?
0: Ja, maar dat heeft echt werkelijk nog nooit één president ooit gedaan. Dan moet iedereen dat gewoon doen. Gewoon opbellen.
1: Nee, maar misschien heeft ooit wel een president dat gedaan, maar er is nog nooit zo'n kontelikker geweest die dat ook nog accepteert.
0: Ja, nee, maar precies.
1: Ja.
0: Dat is het
1: maar
0: wel,
1: dat zou mij echt niet verbazen als vroeger.
0: Ja, zo'n Argentijnse president.
1: Ja, precies, een Argentijnse... die mensen uit het vliegtuig gooien. Toch even belt van, joh.
0: Zou je dat dan wel doen? Met mijn spelers.
1: Ja.
0: Met mijn spelers.
1: Je weet dat ik beroemd sta om mensen uit het vliegtuig te gooien. Ja. Zou je dat wel doen?
0: De taart. Ja, nee, ja, je kan het proberen. Maar het is deze keer nog gelukt ook. Het is ongelooflijk.
1: Maar gesproken over het WK, wil je het weten? Egypte staat 1-0 voor en Messi mist zojuist een strafschap.
0: Oh, ja joh.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk ook weer grappig voor zo'n Messi.
1: Ja.
0: Die
1: eigenlijk ook al ergens...
0: Die trapper.
1: Ja, die had ook al gerood moeten hebben. Kijk, als Trump daar nou over belt...
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Nee, maar ja, ik heb...
1: Ik.
0: Ja, en waarschijnlijk is die Argentijnse president ook nog een beetje uit hetzelfde entourage als hij. Van dezelfde.
1: Oh, ja.
0: Dus dan, dat maakt allemaal niet uit. Maar als het om een Europese club gaat...
1: Oh, dit is een gezellige uitzending, nu al. daar moet de ergernis nog komen.
0: Ja. Ik heb ook niks bijzonders nu op dit moment verder. Dus misschien moeten we ook zo meteen maar gewoon die platenkoffer gaan doen.
1: Ja.
0: En dat draaien we nu nog gewoon een lekker... Oh, sorry, dat is een ergernisse muziekje.
1: Ik zag Tove Lo staan.
0: Tove Lo, ja. Tove Lo, dat kan. Tove Lo, die is volgens mij van...
1: haar borsten laten zien op het podium, daar is zij van.
0: Ja.
1: Sorry, dat is het enige waar ik haar van ken.
0: En ik dacht van Wallpaper. Nou, en die hebben dus nu samen met Stromae een prachtig nummer gemaakt. De Fleur.

0: een appeltje.
1: Ja, nou, er komt wel iets van die strekking nog aan. Oh.
0: Dat was hem.
1: Een boom. Nou ja, dat is ook prima, toch?
0: Ja,

0: afgelopen twee keer hadden we toch goede cd's eruit weten te wippen. Want dat waren cd's met van die mashups. En jij hebt goede mashup cd's hoor.
1: Mm-hmm, dat weet ik.
0: En ik zie de bladzijde met We All Kissed a Girl alweer. Ja, dat is
1: heel random. Dat is...
0: Nou, als we weer geluk hebben, dan komt hij daarop. Maar dat denk ik helaas... Nou, even kijken. Bladzijde 28 wordt het.
1: 12.
0: Weer redelijk achterin.
1: Het is dus 24, 5, oh, 26, 27. Oh, dan komen we op de goede... Oh, 28.
0: En, is dat wat?
1: Jawel. Dit is...
0: Welke cd's zitten
1: erin? Dit zijn jouw favoriete cd's. Dit is allemaal van het Ski Hut.
0: Ah, is het weer Ski Hut?
1: DJ Patrick, Eddie Wally Shanghai. Oh, DJ Maurice. Santa... Oeh, Gebroeders Co. Oh.
0: En wat is die, roze cd links onderin dan? Nou, jij mag kiezen, maar...
1: Hier staan 48 nummers op, dus dat zijn van die hele korte.
0: Oh, nou ja.
1: Doe maar deze.
0: En dan, Ski Hut cd dus.
1: Ja. Ja, Skeert CD. Maar deze vind jij ook leuk. Nummer 11.
0: Ik kan het me niet voorstellen, maar...
1: Ja hoor, ja, deze vind jij ook leuk.
0: Nou, dan moet het wel een heel gangbare skihub-plaat zijn.
1: Ja, doe maar.
0: Hij is even aan het laden.
1: Nummer 11. Doe maar nummer 11.
0: Nou, uitproberen dan maar. Ja,

0: Je kan horen zo. Dat het de skiert versie is van Vlammen en Abraxis.
1: Ook geen staand einde.
0: Nee, wat normaal gesproken, je had hem ook door kunnen. Dan gaat hij automatisch door naar nummer 12, de Felix Project, on the floor.
1: Ah ja, maar op het origineel is dat natuurlijk waarschijnlijk gewoon netjes doorgemixt.
0: Maar dit is zo'n mix-cd. En,
1: ja. Nou, het was prima, maar het haalt het toch niet helemaal bij...
0: De echte 90's.
1: Nee.
2: Time warp complete.
1: Nou, dan moeten we dat nu maar goed maken. En ik denk dat ik dat wel kan. Want ja, weet je, laatste uitzending... dan moet ik gewoon even Two Brothers on the Fourth Floor... Ja.
0: En ik ben daarna wel in the right type of mood.
1: Nou, daarom. Dat zijn toch twee van onze favorieten uit de 90's. En ja, daar moeten we het seizoen daar toch mee afsluiten. En natuurlijk verdienen ze ook een dikke, vette...

0: You may be blind, but I can still see you.
1: Aardig, hè?
2: Ja.
1: Vanaf gulden. En lekker, lekker. Je weet niet wat je proeft.
2: Ja. Oh. Hey, moet even bijkomen. Herbie, de, right type of mood.
3: Arie de RSO Hulp Sinterklaas.
2: Die vond hem ook lekker. Oh, nee, dat is iets...
3: Die hadden we al gehad. Die hadden we al gehad.
2: Oh, daarmee heb ik ook meteen het systeem weer verpest. Ja, want ik moest een jingle hebben en ik zat er een naast en ik start een kaart in. Ja. Die nummers weer.
3: Ja. Oké.
2: Okay. Nou, blij dat ik hier voorlopig vanaf ben dat ik dat systeem verkeerd instart. Maar nu moet ik die twee nummers weer opnieuw zoeken.
3: Danny, wij hadden het net buiten de uitzending over een ergernis. En ik kan mij gewoon niet meer herinneren wat het was. Oh, de trein. De internationale trein.
2: Precies,
3: de trein naar Duitsland.
2: Want we hadden het over op vakantie gaan. Hoe ga je naar Londen?
3: Ja.
2: En ik zei van, nou ja, met het vliegtuig ga ik niet naar Londen.
3: Nee,
2: naar
3: Birmingham.
2: Birmingham, daar landen we. Ik zei van, het had ook met de trein gekund. Maar vorige week was er alweer allerlei afsluitingen. Dat spoor daar vlakbij Breda of ervoor, dat deed het niet. En dus kun je ook niet met de trein verder. En toen zeiden we van ja, het is ook altijd gezeik met die trein. Dus je kunt dat wel willen dat mensen meer met de trein gaan binnen Europa. En niet voor elk wisselwasje het vliegtuig nemen. Daar zijn we het helemaal mee eens. Maar regel dat dan goed.
3: Nu wil ik wel gezegd hebben, Nederlandse treinen mankeert niet zoveel aan als je ook wel eens met de Duitse trein geweest bent.
2: Ja, als je
3: ik ben wel eens naar Keulen geweest. Heenweg ging, we moesten wel 6 keer overstappen of zo. Maar terugweg kwamen we gewoon aan. Moesten we vertrekken van een treinstation dat niet meer bestond. En vervolgens werden we naar een treinstation geleid waar we niet vandaan konden vertrekken, omdat dat niet ons kaartje was. Maar op het kaartje stond het treinstation dat niet bestond.
2: Ja,
3: en dus stonden we op het station waar we naartoe gestuurd werden. Maar daar konden we niet instappen, want het kon... Nou,
2: ik snap daar helemaal niks van.
3: Met Duitsers...
2: En het is ook echt goedkoop.
3: Sorry,
2: is het ook niet.
3: 2,5 uur extra gereisd in Duitsland met de trein.
2: Ja, en
3: op een rit van 8.
2: Nou, en die ritten die zijn ook niet goedkoop.
3: Nee.
2: En het comfort, ja. Je krijgt niet, zoals in het vliegtuig, even nog een snackie, iets lekkers te knabbelen of zo.
3: Oh, daar wil ik toch wel even...
2: Oh, jij wel?
3: Oh, ja, nee, wij zaten wel in een trein met een restauratie.
2: Ja, nee, dat hadden wij ook. Maar...
3: Een lekker pilsje weg.
2: Ja, maar die moest je wel kopen.
3: Ja, nee, dat is zo.
2: Als je in een KLM'tje zit, dan krijg je zelfs op een korte vlucht krijg je nog wel even zo'n lekker cookie.
3: Ja, dat klopt. Maar als je op een Transavia'tje zit, dan moet je dat kopen.
2: Ja, dat is waar.
3: Dus
2: dat is waar.
3: Ja, je moet het meer vergelijken met een Transavia'tje dan met een KLM'tje.
2: Toch grappig, want volgens mij liggen die prijzen van KLM en Transavia helemaal niet ver uit elkaar. Want je kunt natuurlijk met Transavia naar Parijs vliegen, maar dat kan met KLM ook, ja. Cityhopper. Want ze hebben een Cityhopper in en Cityhopper krijg je gewoon zo'n cookie.
3: Ja.
2: Lekker ook. Die kokosmacroon.
3: Ja, met een beetje vers gezette koffie. Of nee, vers gezet.
2: Uit die kar. Ja. Ik las het laatste artikel van die stewardessen. Die zeiden van als ik... Of was het een... Nee, volgens mij was het een artikel. Dat ging over, dat was uit de NRC. Zo'n serie over eten op de werkvloer.
3: Ja.
2: En die stewardessen die eten gewoon altijd alles nog wat uit dat karretje komt. Ja. Want er zit altijd nog wel een lekker broodje in. Ja. Of een dingetje.
3: Nou ja, het is ook lang niet altijd slecht uit dat eten.
2: Nee joh, nee, ik vind het altijd best lekker hoor, de laatste tijd.
3: Ja, er zitten ook wel eens dingen tussen. Ik vloog naar Amerika en dan denken ze, oh weet je wat, dan doen we iets wat ook in Amerika. En dan krijg je zo'n pakje koolsla. Ik trek dat al niet op de grond, laat staan in de lucht.
2: Koolsla, die kan ik nog wel...
3: Dat vind ik zo...
2: Maar er zit, af en toe zit er ook wel een maaltijdje bij dat gewoon, ja, weet je, ze bij mij niet aan te komen met, weet ik veel, witte of bruine boontjes of dat soort dingen.
3: Nee, nee, maar kijk, wat dat ook is, ze moeten natuurlijk een heel vliegtuig vol zoveel mogelijk naar het zin maken.
2: Ja, ja.
3: En dat vind ik al knap dat het dan dat lukt.
2: Nou, meestal zijn die gerechtjes met kip. Die zijn
3: ik wou het zeggen, de kipgerechtjes, altijd ja, kip.
2: Maar die veggiegerechtjes, die vallen nog wel eens tegen.
3: Ja.
2: Ik zoek ondertussen nog even naar...
3: Vroeger kon je nog kiezen kip of vis. Tegenwoordig is het kip
2: vis.
3: Of vega. Ja. Ik heb wel, denk ik, wel eens vis in het vliegtuig gehad.
2: Ja, nou ja...
3: Maar tegenwoordig kip. En dat is prima. Kip, rijst en boontjes.
2: Ja, maar dat... En dat smaakt ook best lekker.
3: Ja.
2: En er zit heel vaak zo'n grappig toetje zit er ook nog bij.
3: Ja, altijd een gek toetje.
2: Ja, een toetje, een cookie. En nee, ik moet zeggen, in die vluchten, die transatlantische vluchten, die lange daar, word je altijd nog echt wel netjes onderhouden, hoor. Want het is ook niet zo dat je tekort komt, want echt om de zoveel keren komen ze weer langs en dan, of dan is het weer een zakje met nootjes of een ander dingetje.
3: Wel mooi dat deze ergernis over de haat van de Duitse trein is omgedraaid naar een liefdesgesprek over transatlantische vluchten met KLM.
2: Ja, maar ik vind ook dat, natuurlijk, weet je, we mogen dat eigenlijk hier helemaal niet doen op zo'n publiek.
3: Ja, joh.
2: Maar weet je, het KLM is wel onze blauwe trots. En ja. Dat, ik vind ook dat als wij willen dat zo'n oude maatschappij, dat die moet blijven bestaan ten opzichte van die vervelende Engelse. Het is eigenlijk gewoon ons consumentenblokje. Dus kies dan gewoon voor onze eigen maatschappij.
3: Zeker.
2: Want die prijzen die liggen echt niet. Echt niet hoger dan die van een noem het maar op. Maar je wilt toch ook niet met je knieën opgetrokken tegen je oren aan.
3: Schrikkelijk.
2: Ja. Bij, hoe noem ze maar op?
3: Ik had me terugweg uit Great Britain. Ik kon bijna lang uit liggen.
2: Oh, jij hoor?
3: Oh, wat een ruimte.
2: Maar waar zat je dan? Bij zo'n deur? Of,
3: Nee. Volgens mij was het wel Economy Plus of zo. Maar, wat een ruimte. Heerlijk.
2: Ah, dat is niet echt. Ik hou er ook wel van, hoor. Mensen die hebben er soms wel echt bloed in klaar. Maar ik vind het vliegtuigje altijd wel gezellig.
3: Ja, dat is ook hoor. Ja. Ik red mij wel.
2: Ja, ik ook.
4: In een lege kroeg zit ik hier alleen. Biertje.

0: van de top
1: met een gitaarplaat.
0: Moet afsluiten,
1: zo,
0: dan kan het
1: dit
0: niet
1: is
0: anders.
1: Een gitaarplaat, hè? Ik ja. moet er van bij komen.
0: Ook al. Ja, het is een vermoeiende playlist, maar ja. lekker voor onderweg als je nog met
1: tot
0: je
1: volgende doet. Week. Oh,
0: nou niet. Ja, haast wel.
1: Oh, nee, nee. Tot na de vakantie.
0: Ja, het is ook al. Weet je, het nieuws zal pas over 5 of 7 komen of zo. Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, er is niemand na ons.
0: Nee, er is niemand na ons, want die zijn al met vakantie. Wij gaan ook even genieten van een aantal weken vrij. Nou ja, al hadden we al niet heel veel radio in juni, omdat ik dat geklooi van andere bezigheden steeds
1: ja,
0: had.
1: Ja, en ik kon ook niet. En, oh.
0: Ik had er wel steeds zin in, hoor. Maar
1: ja, maar nee, dat is het punt niet.
0: Nee,
1: het gaat om,
0: helemaal
1: het gaat
0: niet.
1: Om tijd.
0: Ja, het lukt dan gewoon niet. Maar goed, betere dagen komen eraan. Wij gaan afsluiten met een plaat van D-Shake. My Heart Beat. Dat is de Turn Up The Bass beuker van deze week. En ja, wat mij betreft komen die Turn Up The Bass beukers na de vakantie gewoon terug. Want het is altijd wel lekker en een goed bruggetje naar de show in aard. Heel veel plezier,
1: doei.
0: Goede vakantie.
1: Ja. Hetzelfde. Oh, jij ook een goede vakantie. Ja.
0: Veel plezier. Doei.
1: Veel plezier in Engeland. In Duitsland.
0: Dankjewel. Ja, pas in september, hè?
1: Ja, ik pas in september.

0: flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
4: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
3: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
3: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
3: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
1: Oogradio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft twee mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

disco. And it ain't no country club either.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview... nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen... waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen... voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel... voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat... dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien... in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren... aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer... Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het geluid van Groningen. Oog Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.